Crazy! Kas notiek Radio SVH WhatsApp? We are the Konkurss laikā! Jā, es jautāju, kāds ir attālums no Latgales ielas 22A Lūdzā līdz Maltā, Lūznos, Maltai Lūznos pagastā. Tur ir arī biedas uzpildes stacijas, jā. Un es skatos, daudz ir nopaļojuši, bet tas ir okay, jā, tur tas nopaļojums ir tiešām uz kaut kādiem dažiem, jā, 100 metriem patiesībā. Lielākā daļa saka 45 km. Šī ir pilnīgi pareizi atbilde 45 km, un precīzā atbilde ir 44,9 km. Nu, 45 saiet, nu 35 gan nesaiet, jā. Es skatāju, daži 35 ir minējuši, 48 arī dzēn, kas vēl ir, bet lielākoties 45 km vēl iziem cauri, kur pilnīgi nepareizi atbildes nav kāda, pilnīgi nepareizi. No, 45, 48 nav pareizi, 48 nav pareizi, Janka pilnīgi precīzi ir atbildējis, tā, 40, kas vēl. Nu, it kā iziets ir visam cauri, šis ir, ak, dievs, kas ar to WhatsApp notiekās, tagad ir jātaisa brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
savukārt no VADAS tam taisam. Aiziet. Taisam. Izlozīt.